0: Kijk, teken van gouden oren, duin, pokot en kamer! De meeste van het er helemaal jong aan die okkupe!
1: Hou!
0: Kijk, ik dat hij toch aan het wetten neemt! Kijk, nou, die teken! Maar je...

Vegetarier kijken in een kangaroo. Mijn heren heeft ook al een paar hele redden. Kotera homo zu akitana. Mijn kankura akitana fenuai.